hangen dingen, al hebben we nog zingen. We hangen dingen, al hebben we nog zingen.

0: Ik ga dat deze, want daar kan deze, al hebben we het over zenuwen.
1: Radio Lusitania, Portugal com música na rede.